We are Galaxy.

0: Sexy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.
0: Home for hip-hop

0: love me.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van het flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het

0: make it worse.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Lodewijk de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
2: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een regenachtige donderdag 20 augustus, wat vind jij daarvan? Voor de meeste mensen betekent dat, jammer, het lekkere weer is voorbij. Voor mij betekent dat heerlijk, even verkoeling. Ik kan weer even gaan sporten, want in die warmte, dan kan ik het niet. Ik heb zometeen een verhaal trouwens over een sportschool. Hoor je straks.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Eerst nog California Girls, Future bij Galaxy Radio.

0: Fantasy bij Galaxy Radio. Mijn fantasy is om ooit een echte sixpack te hebben. Misschien heb jij dat ook wel. Gewoon afgetraind lijf. En ik ben hard bezig om het lijf te creëren. Alleen, ik moet zeggen, met het warme weer vind ik het lastig om te gaan sporten. Ik zie ook overal verleidingen, lekker eten, chocola, dat soort dingen. Het is moeilijk voor me, maar laatst ging ik voor een trainingsschema naar de sportschool. Dat was een aparte ervaring. Hoor je zo meteen.
1: Turn the bass up. Max out the volume and let's ride. Got that summertime vibe. Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Baby, is it a crime, hoorde je. En is it a crime is een beetje wat ik altijd denk wanneer ik weer eens een reep chocola naar binnen werk. En eigenlijk zou moeten sporten. En daarom dacht ik, ik ga me inschrijven bij zo'n dure sportschool. Met high rocks en zwembaden en trainingsschema's, apps, coaches, alles erop en eraan. Om het vervolgens allemaal niet te gaan doen en maandenlang niet te gaan. En laatst werd ik gebeld door de sportschool. En ik hoor een dame aan de lijn en die zegt, hey, hoe gaat het? Kunnen we je ergens mee helpen? Ik dacht, ze hebben me door. Ik ben al maanden niet meer geweest, daarom bellen ze waarschijnlijk. Ik zeg, nou, je kunt me wel helpen. Ik heb namelijk een nieuw trainingsschema nodig. Toen zei ze, nou, prima. Kom maar langs volgende week en dan helpen we je daarmee. Dus, de week erop, ik kom langs. En ik loop binnen en die vrouw zegt als allereerste, kom, we gaan je wegen. Ik denk, gaan we wegen? Ja, we gingen dus wegen en voor ik het weet sta ik op zo'n apparaat met van die hendels in mijn handen en krijg ik in één keer alles te zien. Gewicht, spiermassa, vetpercentage, allemaal informatie die ik eigenlijk niet wil horen. Maar goed, ik weet het dus nu. En daarna vraag ik aan haar, kunnen jullie me nog even helpen aan dat nieuwe schema? En ze kijkt ernaar en ze zegt, ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Dus er wordt een stagiair bijgehaald, die gaat kijken, klikt wat rond. En hij zegt, ja, wij kunnen dit helemaal niet. Sorry, die app werkt helemaal niet. Dus, ze komen er gewoon niet uit. Ik zeg, weet je wat, ik ga wel gewoon naar huis. En ik heb het uiteindelijk maar zelf uitgezocht. En zelf mijn trainingsschema bij elkaar gezet. Want ja, ga je naar een dure sportschool voor begeleiding, een nieuw trainingsschema, kom je thuis met een vetpercentage waar je niet om gevraagd hebt. En het probleem wat ik eigenlijk al had. Nou ja, tot zover de dure sportschool dus. Ik zou hem niet aanraden. Zometeen gaan we Naughty Girl draaien. Beyoncé, eerst nog Low, Juicy J, hier bij Galaxy Radio.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ice Spice. It's Lotto.
6: This is a
4: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
7: My beat low. My bass low. I ride low. She go low. My beat low. My bass low. I ride low.
8: Choose a

know I get it for them.

0: Dit blijft een heerlijke track. Naughty Girl hoorde je, Beyoncé uit 2003. Wat worden we oud, hè, mensen? Oh, ongelooflijk. Hey, zometeen mag je jouw favoriete track insturen. De track die jij graag wilt horen. Dat zometeen ga ik je straks uitleggen. Eerst nog een track straks. Punta Cana komt er straks aan. Die heerlijk is. Eerst nog Duffel Bag Boy en Fate komt eraan bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Lil Wayne, Devil Back Boy. Ja, ik zei het eerder al, hè? Jouw favoriete track. Jij mag even radio DJ zijn voor, nou ja, straks. Voor in ieder geval 10 minuutjes, misschien 5 minuutjes. Probeer het een keer, zou ik zeggen.

0: de man die ooit een weekend van huis ging en daarna niet meer terugkwam. The Weeknd hoorde je bij Galaxy Radio. Hij ging gewoon weg. Hij dacht, ik ben er klaar mee. Ik vertrek naar iets anders. Eigenlijk voor een weekendje. En daarna bleef hij daar gewoon wonen. En werd hij groter en groter, hoorde je The Weeknd Cry For Me. Daarvoor hoorde je Punta Cana. Een track van DJ Rolfa, Ronnie Flex en Karel. Zometeen jouw favoriete track. Jij mag hem doorsturen. En ik hoor graag welke dat is.
1: Galaxy. Soundtrack your summer.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Wat ik ga doen is ik ga je nog een uur lang vermaken met een hele hoop muziek. Met een hele hoop onzin verhalen over mijn leven. Misschien vind je dat wel interessant. Of feitjes. Je mag allemaal kiezen. Wat je ook mag kiezen zometeen is jouw favoriete track. Stuur jij hem door? Ik hoor het graag van je.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Dat dus, zometeen mag jij straks even een radio DJ spelen of zijn. En dat is heel leuk, kan ik je vertellen. Eerst nog deze Kendrick Lamar Peekaboo hier bij Galaxy

0: despicable.
1: Even eerlijk, hè? Hoe tof als je erbij bent als California Love uitkomt van Tupac en Dr. Dre en jaren later zelf in de studio zit met Dr. Dre. Kendrick Lamar hoorde je dus. Peekaboo bij Galaxy Radio. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Genoeg daarover. We gaan wel even terug naar de tijd van California Love, naar de jaren 90. Ik heb daarom een track, die kreeg ik binnen via de Galaxy Hotline. Jij mocht meestemmen via WhatsApp of bellen. 085-029-4x2. En ik kreeg er eentje binnen van Yassin. En Yassin zei, luister, mag ik even aan de knoppen? Mag ik eventjes radio DJ zijn? Ik kan het je niet beloven. Wat ik wel kan doen, is jouw track gaan draaien. En ik zal hem zelf wel even aankondigen voor je. Speciaal voor jou, Yassin. Gaan we hem draaien voor je hier. That's the way love goes. Janet Jackson bij Galaxy Radio.
2: We are your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: Ja, truth or dare, oftewel waarheid of durven. En wanneer heb jij voor het laatst iets gedaan waarvan je dacht, ik heb nu echt mijn grens verlegd? Gewoon even uit die comfortzone stappen. Het blijkt tegenwoordig te zijn dat mensen niet meer snel uit de comfortzone stappen en meer gewoon lekker doen wat ze leuk vinden. Punt. Maar het is goed voor een mens om soms een grens te verleggen. Een bungee jump maken of iets dergelijks. Ik moet zelf toegeven, ik heb laatst ook een grens verlegd. Ik ga het je zo allemaal vertellen.
1: Hi.

0: moet even iets vertellen en daar leer je misschien wel iets van. Namelijk het verleggen van je grenzen. Dat is belangrijk voor mensen, uit je comfortzone stappen. Ik heb laatst een grens verlegd, alleen dit was een financiële grens. En misschien weet je inmiddels al, ik heb zo'n klein autootje waar ik altijd mee ronddraai. Gewoon een leuk wagentje, handig voor de binnenstad. En ideaal, je scheurt er overal weer tussendoor. Je parkeert hem op plekken waar je niet tussen past. En als je ergens tegenaan tikt per ongeluk, dan denk je ja, hij heeft gewoon een bumper, prima. Het mooie is, dat ding gaat dus nooit kapot. Ik heb hem al 8, 9 jaar en volgens mij heb ik hem nog nooit iets serieus aangehad dat er iets kapot ging. Alleen, het ding is wel, als er iets kapot gaat, dan is hij ook meteen goed kapot. Ja. Laatst zei ik al, vlak voor mijn vakantie hoorde ik ineens een raar geluid. En je kent dat. Eerst negeer je dat, zet je de radio gewoon iets harder en hoop je dat het vanzelf weggaat. Maar ik ga binnenkort met de auto op vakantie, dus ik moest toch even naar de garage toe. Dus ik vraag aan die man, kun je even naar mijn auto kijken? Hij kijkt erna, hij rijdt er een rondje mee. Wat denk je? Koppelingsplaat. En nou denk je, misschien denk je nu, zeg maar helemaal niks. Dat kost je namelijk, hier heb ik even mijn eigen True for Dare, €900. En ga ik dat eraan besteden? Of zeg ik, ik ga het er gewoon op gokken? Ik ben heel benieuwd, wat zouden jullie doen? Daarnaast, 8, 9 jaar. Je wilt ermee op roadtrip. Ik heb het even gevraagd aan AI. Die zegt, dat moet je wel echt even doen. Anders sta je straks met pannen en dan ben je niet blij. Dus, goed punt. Maakt niet uit. Zometeen 24 Hours, Stormzy komt eraan. En Tupac zometeen ook.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Rooms, you know what I'm saying?

0: How do you want it bij Galaxy Radio? Zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix met Sydney Cregger, die de lunchpauze voor jou aan elkaar gaat draaien. Of in ieder geval jouw lunchpauze iets meer energie gaat geven. Voor het zover is, heb ik nog wel een aantal tracks voor je klaarstaan. Ik ga je uitleggen welke dat zijn. Namelijk Bryson Tiller komt er zometeen aan, Whatever She Wants. Nou, topperig hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus tijd voor de lunchpauze, maar hou nog even die boterhammen in je tas.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey. This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Whatever she wants bij Galaxy Radio. Ah, ja. Oh. Hey, ik ben er morgen weer. Zeg ik je alvast. Iedere werkdag van 10 tot 12 help ik jou je werkdag door. En ik hoop dat ik jouw werkdag ook ietsje beter maak. Zeg je nou, Wes, ik heb nog wel een tip voor je of ik wil graag iets kwijt? Stuur het door naar mij, zou ik zeggen. 085-029-4x2. Zometeen de lunchbreak mix. Tot morgen, zou ik zeggen.
1: Galaxy. The city's summer station. Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
3: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

Galaxy Radio. Feel the heat, feel the beat.

0: Roll.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jor W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf.

0: Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd, 10 jaar geleden, als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Het is al gewoon alweer 20 augustus. Dus ik zit te denken om gewoon van de week naar de kelder toe te gaan om alvast mijn kerstboom te gaan zoeken, for real. September staat alweer om de hoek. Wat? Hoe? Waarom gaat het zo snel? Maar ja, goed. Hey, it is what it is. We moeten het er maar mee doen, toch? Maar over doen gesproken, ik ga wat doen. Zoals altijd, want daar sta ik hier. Lekkere pokkels draaien. Maluma hoor je voorbij komen. En de dames van En Vogue uit 1992. You know I love my throwbacks. En deze dames waren heel goed bij Kwaku. Ze hebben een show afgeleverd. They still look good. They sound good. Yeah, I love me some En Vogue. Dus mocht je ze nog nooit gezien hebben en ze komen weer naar Nederland. Want ze zijn best wel vaak geweest dit jaar. Dan zou ik zeggen, zeker een aanrader. Maar we beginnen met Drake.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go. Everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Natuurlijk luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok en ik vind het gewoon lekker om hier te staan. Weet je, diverse muziek voor je buurvrouw, voor jou, voor je buurman. For everybody, you get some good music, you get some good music and you get some good music. Dus wat wil je nog meer? Hier bij Galaxy Radio krijg je het. En af en toe selecteer ik ook wat nummers waarvan ik denk, hey, die heb ik lang niet gehoord. Waarvan ik weet dat jij die ook lang niet gehoord hebt. Dus I hope you like it. En over liking gesproken, Blaze Faya komt langs. I bet you're gonna like that. Heerlijke throwback van Young Money en Gucci Mane uit 2009. Maar we beginnen met Tito M.
1: We are. This right here. We're station for hip-hop, afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

Het weekend staat al langzaam maar zeker voor de deur. Het is donderdag en ik weet dat mensen nu al plannen van... Oh, wat ga ik vrijdag doen? Wat ga ik van het weekend doen? Ik ben ook wel benieuwd wat je gaat doen. Zodat je leuke plannen hebt, laat me gewoon weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Ik heb nooit wat te doen. Ik laat me altijd verrassen, ken je dat? Je maakt geen plannen en dan plotseling krijg je een telefoontje van de app van... Hey, let's do something. Dus dat is meestal mijn weekend. Maar stel dat je een leuke...

Ja, toch? Zo moeten we elkaar een beetje helpen. Pokoe, muziek, daarvoor sta ik hier. Dus enjoy, ik heb weer wat klaar voor je liggen. En hoe? Friends together. It's getting hot outside. Music up, worries down. Fire, fire, fire. That's how summer sounds on Galaxy Radio.

Zo, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. You know what it is, right? Maar ik ben er gewoon morgen weer. Van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio speciaal voor jou. Dus hopelijk luister je dan ook. Weet je wat? Luister gewoon de hele dag naar Galaxy Radio. Ik denk dat dat gewoon het beste is. Mijn naam is Lucinda Sedok en ik spreek je morgen. Fijne dag. Doei doei.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock ding.
3: In your car on the app.
4: The city clock ding.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

Galaxy. Throwback.

0: Banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Is it the love of yesterday? Is it my heart, but I
1: don't know. I've been Yo, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Odyssey Radio. Summer on full blast.
1: רק יוצא חיממן.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: 4 uur geweest en dat betekent de laatste loodjes van je werkdag deze donderdag. Het is bijna weekend, maar nog een dagje werken en een klein beetje. Tot de 7 uur Boss B, zometeen lijpen en El Classico, die klassieke van hem. Ik heb een Party Next Door voor je klaar liggen, Die Trying. Maar eerst een nieuwe van Lil Baby, die heet Dead Fresh. Hier op Galaxy.

0: Yo, what's up, everybody? It's Usher.
1: It's Coyle Ray.
2: It's your girl, Nicki Minaj.
3: And this is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, and Afro music.
4: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

Lijpen en Frenna El Clasico, daarvoor Party Next Door en Die Trying. En Lil Baby was er met de Dead Fresh. Het is vandaag 20 augustus 2026. Als je op de kalender kijkt, dan zie je dat het donderdag is. Dat is fijn, want dat betekent nog een klein beetje werken. En dan is het alweer weekend. En als je deze week toevallig je eerste werkweek hebt na een welverdiende vakantie, dan zit die eerste week er bijna op. Die heb je doorstaan, die heb je overleefd. Dat is lekker. Hey, het is niet zomaar een donderdag, de 20e. Het is ook de dag dat precies een jaar geleden Lisa uit Abcoude werd vermoord. Op haar weg terug naar huis na een avondje stappen. Ja, en dat zorgde voor behoorlijk wat onrust in de samenleving. En er werd destijds een crowdfundingactie opgezet om aandacht te geven aan een actie die heet We eisen de nacht op. Uiteindelijk was het doel 3500 euro, maar kwam er meer dan 500.000 geloof ik binnen. De vraag is alleen, nu een jaar later, is Nederland daadwerkelijk veiliger geworden? Voelen de dames zich op straat veiliger? En wat is er nou precies allemaal bereikt in dat jaar? Nou, misschien moeten we de telefoonlijnen gewoon opengooien op 085-029-4x2. Als je daar een mening over hebt, is Nederland daadwerkelijk veiliger geworden en is er heel veel gebeurd? Want naar mijn idee, ja, is het wel een beetje weggeëbd. Ik bedoel, het is dat het nu een jaar later is en dat ik af en toe die blauwe borden weer op allerlei buitenreclame zag. Maar eerlijk gezegd, ik was het wel even kwijt. En ik denk voor de meeste mensen. Dus de vraag is, wat is er daadwerkelijk gebeurd? Als je wil reageren, 085-029-4x2. Hey, zometeen een oudje van True Thirds en Addictive. Maar eerst Bruno Mars, I Just Might.

galaxy. Heat waves and heavy rotations.

0: En Lil Wade, dus de goede plaat heet volgens mij Bol Bol Bol Bol Bol. En daarvoor een Galaxy Throwback van Truth Hurt en Addictive. Ja, iedereen die kent deze plaat meteen als je de eerste tonen hoort. En Bruno Mars uit de Airplay Top 20. Die plaat blijft het goed doen met I Just Might. Hey, 085-029-4x2. Je weet het, elke middag gooi ik de lijnen wagenwijd voor je open. Alle inbreng is welkom. Ik heb de vraag van vandaag eigenlijk min of meer al gesteld. Vind je dat het veiliger geworden is op straat een jaar na de dood van Lisa? Want ja, er is nogal wat ophef op ontstaan een jaar geleden. Maar is er daadwerkelijk ook iets gebeurd? Ik heb een lijstje samengesteld met allerlei initiatieven die destijds een jaar geleden werden genomen. En we gaan straks eens even kijken wat er allemaal van terecht is gekomen. In hoeverre gemeentes bijvoorbeeld aanpassingen hebben gedaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het valt me een beetje tegen.
1: Boss B is guiding you through your daily traffic jam. Weekdays from 4 till 7.
2: Back with the realest.
1: With the biggest bangers on Galaxy Radio.

0: Kleine John, Cervante en Katnoff. Je hoorde Hit Me Up hier op Galaxy. En ja, over hitte gesproken. Deze hit komt er zo meteen aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Young Grow en We in the City. En daarvoor Olivia Dean uit Airplay Top 20. Man I Need hier op Galaxy. Onderwerpen van vanmiddag. Want elke dag snij ik een onderwerp aan. Gewoon om het gesprek gaande te houden. Is natuurlijk de dood van Lisa een jaar geleden. En we claimen de nacht. De actie die daarop volgde. De vraag is natuurlijk, nu een jaar na dato, is er veel veranderd in Nederland als het om veiligheid voor vrouwen gaat? Die dan 's avonds wel op straat kunnen of niet? Je kan reageren 085-029-4x2, zometeen wat reacties binnen. En ik zie aan alle reacties dat het onderwerp behoorlijk leeft. Dus ik ga er zometeen een paar uitpakken. Dus blijf luisteren. Zometeen Joey AK en Levels liggen voor je klaar met Fantasy.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here.
3: This is new feature music.
4: Another new joint.
5: Right here.
6: Right now.
7: New music on Galaxy Radio.

0: nooit man, geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Galaxy Radio, summer lives here.

Levels. En Fantasy hier op Galaxy. En inderdaad van Joey AK met Back. Je luistert naar je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall muziek. In Rotterdam te ontvangen op 104.2 FM. In Utrecht op 103.4. In Den Haag en omgeving op 95.6. In Groot-Amsterdam 95.7. Met Groene Hart in Gouda, Almere en in Hilversum op 95.9 en in Noord-Holland op 95.4 FM. Schrijft u even mee. En natuurlijk via DHB Plus in heel Nederland en online via onze gratis te downloaden app. En dat is te vinden in de App Store en de Google Play Store.

0: In Nederland, want ik geloof dat de actie wel weer een beetje aangezet is. We claimen de nacht. Het is een jaar geleden dat Lisa uit Apeldoorn overleed. Omdat zij werd vermoord namelijk op haar weg terug van een avondje stappen richting huis. Door Chris Judge. Jude, hoe die man ook heet. Volgens mij weet hij het zelf niet. Overigens is die rechtszaak nog steeds niet begonnen. Wat op zich ook wel belachelijk is natuurlijk. En ik zou nog even op een rijtje zetten wat allemaal initiatieven waren. Weet je, die zouden zijn genomen die uiteindelijk wel of niet zijn uitgevoerd. Een groot aantal gemeentes die hebben namelijk gezegd dat ze betere verlichting in openbare ruimtes gaan aanbrengen. En ja, veel van die gemeentes die dat dus hebben toegezegd, die hebben concreet actie ondernomen. Dat wil overigens niet zeggen dat overal die verlichting dan ook beter is geworden. De gemeente Apeldoorn overigens en Ouder Amstel die hebben wel uitvoeringen gedaan van bijvoorbeeld groen verwijderen, waardoor mensen minder verstopt kunnen staan langs de kant van de weg. Er is meer cameratoezicht gehouden, maar er zijn ook nog hele stukken waar bijvoorbeeld de weg niet verbreed is, er geen verlichting aangebracht is. Kortom, het is nog een ongoing proces. Mijn vraag aan jou was, vind je dat het veiliger geworden is op straat? Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Ik heb er een paar uitgepakt.
1: Ik denk dat er vooral iets veranderd is in hoe we erover praten, maar niet per se in hoe veilig ik me voel. Ik merk wel dat vriendinnen vaker zeggen, app even als je thuis bent. En dat ik 's avonds alleen fiets, deel ik soms mijn locatie. Maar eigenlijk is dat best raar. Wij hebben ons gedrag aangepast. Ik weet niet of Nederland zelf nou zoveel veiliger is geworden.
2: Hoi, met Wendy uit Dieklecht. Ik zie echt wel veranderingen. Op sommige plekken is de verlichting beter en gemeenten kijken veel serieuzer naar plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Dat gebeurde vroeger volgens mij veel minder. Dus er is absoluut iets in gang gezet. Alleen, een extra lantaarnpaal voorkomt natuurlijk niet dat iemand verkeerde bedoelingen heeft. Daar zit voor mij het echte probleem. Gemeenten hebben onder meer veiligheidsrondes met vrouwen georganiseerd en maatregelen rond verlichting en openbare ruimte aangekondigd.
3: Nee, ik voel me eerlijk gezegd niet veiliger. Als ik na het uitgaan naar huis ga, gaan we nog steeds samen. Of ik bel iemand onderweg.
4: Ik denk dat Lisa echt iets heeft losgemaakt wat niet zomaar weggaat. Ik heb zelf dochters. En wij praten hier veel meer over. Maar als je vraagt, zou ik mijn dochter nu, zonder zorgen, midden in de nacht alleen naar huis laten fietsen? Nee, absoluut niet.
0: Nou, het lijkt me duidelijke taal. Hebben we dan ook mannelijke reacties? Ja, die hebben we ook.
5: Ja, goedemiddag, ik ben Ben. Voor mij is vooral veranderd dat ik als man anders naar zo'n situatie kijk. Als een vrouwelijke collega na een late dienst zegt dat ze die parkeergarage niet prettig vindt, dacht ik vroeger misschien, het zal wel meevallen. Nu denk ik eerder, loop even mee. Maar uiteindelijk moeten we oppassen dat de oplossing niet wordt dat vrouwen nog voorzichtiger moeten zijn. De verandering moet volgens mij vooral bij mannen, daders en in de inrichting en handhaving op straat zitten.
0: Ja, ik vrees alleen Ben dat wat je suggereert wel de waarheid is. Dat vrouwen inderdaad nog steeds behoorlijk op hun hoede zijn. Want ja, naar mijn inziens en gezien de reacties is er niet heel veel veranderd. Maar goed, ik kan het verkeerd hebben. Wil je reageren? 085-029-4x2. 085-029-4x2.
6: This is Boss B on Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Yeah! Goedemiddag, daar zijn we weer. Hey, zo meteen Lizzo en CZA met de special. Kalani komt eraan met de Fold It, maar eerst Menza en Serrano. Ja, dan ben je met Serrano, of niet? Lijkt me zo logisch als een koe dit, geen spel tussen te krijgen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Kalani, Fold It uit de Airplay Top 20, waar ze echt niet uit te branden is. Want ja, die plaat die blijft er maar in staan, blijft populair. En daarvoor Lizzo en Sizzé met Special. Er gaan geruchten de ronde. Ik heb het van horen zeggen. Het zoomt in de wandelgangen hier bij Galaxy dat het niet zo lekker gaat tussen Beyoncé en Jay-Z. Nou hebben die twee een behoorlijke bankrekening die goed gevuld is. Ze hebben ook kinderen, dus ja, en een hele carrière en een bedrijf samen en zo. Dus een echtscheiding die gaat er niet snel komen, denk ik. Maar ja, waar rook is, is vuur, zou ik dan zeggen. Maar goed, ik heb het van horen zeggen, hè. Hier is Beyoncé met Upgrade You. En als ze dat tegen Jay-Z zegt, dan mag...

0: donderdagmiddag. En je luistert naar Galaxy. We slepen je door de avondspits heen. Met Oma Lee onder andere en Waste. En daarvoor Drake. Hold on, we're going home. Dat is wel de bedoeling. En Beyoncé en Jay-Z. Ja, wat er van die geruchten waar is, geen idee. Ik heb het ook maar van horen zeggen, hè. Upgrade You. Nou, als dat dan de oplossing is van echtelijke problemen, vooral doen, zou ik zeggen. Hey, blijf luisteren naar Galaxy. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Don Toliver en Kanye. Je hoorde oké hier op Galaxy en daarvoor Dave & Thames met Raindance. Dit weekend wordt het Grand Prix Formule 1 gereden voor de allerlaatste keer in Zandvoort. Althans, zeg nooit dat het de laatste keer is, want dat hebben we al een keer eerder geroepen en het kwam ook terug. Voor de F1-fans goed nieuws, of misschien niet goed nieuws. Hè? Max Verstappen heeft namelijk zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. De komende 4 jaar dan gaat hij nog proberen namelijk die auto wat sneller te maken en die pole position iedere keer te gaan rijden. En of de Formule 1 nog ooit in Nederland terug gaat komen, dat is even de vraag. Ga je dit weekend naar Zandvoort? Vind je dat er in Nederland een stukje, hoe zal ik het zeggen, Hollands glorie verloren gaat met het verdwijnen van de F1 in Nederland? Of denk je bij jezelf, weet je, dit land is gewoon daar eigenlijk gewoon te klein voor? Laat het dan weten via 085-029-4x2. Dat is belangrijk nieuws vandaag op de 20e. Ander belangrijk nieuws op deze 20e is dat de politievakbond ACP zich uitgesproken heeft over de protestacties op de snelwegen. Er is natuurlijk behoorlijk wat op social media gaande over dat boeren wel bestraft worden als ze op de snelweg rijden. En uiteindelijk door onze minister-president een soort van de schuld in de schoenen geduwd krijgen, omdat er een zwaar ongeluk met helaas 2 doden te betreuren is gebeurd vanwege hun actie. Maar dat Extinction Rebellion gewoon lekker op de A12 kan zitten zonder enige vorm van represaillemaatregelen of bekeuringen of boetes of noem maar wat. Nou, de politievakbond ACP heeft nu gezegd dat dus deze 2 dingen allebei strafbaar zijn en dat daar tegen opgetreden moet worden. En ik kan me daar wel iets in vinden natuurlijk. Want ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, en het is vandaag een slechte dag voor de baas van de UEFA. Van de FIFA bedoel ik. Want de UEFA, de AFC en een andere voetbalbond, die hebben namelijk een motie van wantrouwen ingediend. Althans, dan zijn ze van plan tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Ja, deze man die dacht namelijk even met het oprichten van een BV'tje 12 keer zijn salaris te kunnen vergroten. Het ziet ernaar uit dat hij dus binnenkort aan de bedelstaf gaat. Ja, dat zal niet helemaal zo zijn, maar als hij dus zijn baan verliest, gaat hij denk ik wel wat minder verdienen. Hoe dit afloopt, je gaat het vanzelf horen, denk ik. Hey, zometeen, Offset. Trobi komt eraan met KA. En ik heb Bryson Tiller voor je klaar liggen met Whatever She Wants.
1: School's back. And that early morning alarm is back again. Wake up fresh with the Galaxy Morning Marathon. We

Bryson Tiller en Whatever She Wants hier op Galaxy en daarvoor Trobi, KA en Hoog. En Offset was er met 5, 4, 3, 2, 1. Laat ik even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier in de studio bij Galaxy. Hoop en lolle pret straks in de Noes Radio met Daniel Noesbaum vanaf 7 uur. En vanaf 9 uur dan schakelen we over naar het Hoge Noorden, naar Groningen. Want ja, daar zit ook een dippendans van Galaxy. En die dippendans die wordt bemand door DJ Lowpro. Je hoort iedere donderdagavond zijn programma Break North tussen 9 en 11 uur. Met erin natuurlijk aandacht voor veel muziek. Die ook nog eens een keer op de ones and twos aan elkaar gemixt worden door de mixer zelf. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze gaat je mee de nacht innemen. Dus mocht je vannacht een nachtshift hebben, mocht je in die graveyard shift zijn ingedeeld door je baas, dan zorgen wij in ieder geval voor de muziek de hele nacht lang. Dus blijf luisteren naar Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Wat? Zit je nou nog op kantoor?
3: Ik kan niet hoor. Uitloggen. Kom op, naar huis. Je vrije donderdagavond gaat beginnen met zometeen Dior en Christian D.
2: Tupac komt eraan met Unconditional Love. Maar eerst broederliefde. Maak me niet heet.
4: Galaxy. Gotta go and get back.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: You did.
7: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

0: De Unconditional Love van Tupac. Ja, en Tupac die staat de laatste tijd natuurlijk volledig in de belangstelling. Niet alleen om het feit dat het bijna 30 jaar geleden is dat hij is neergeschoten in Las Vegas. Maar ook vanwege de rechtszaak die op dit moment gaande is in Amerika tegen KVD. En die KVD die heeft beweerd namelijk in memoires en in diverse interviews dat hij bij die schietpartij in 1996 aanwezig was. Alleen ja, nu in die rechtszaak ontkent hij alles. Want hij zegt het is allemaal fictie. Ik deed alleen maar voor het geld het boek verkocht. En hij kreeg geld voor alle interviews. Maar die rechtszaak die staat er behoorlijk in de belangstelling. Want ja, de vraag is natuurlijk, who shot him? Uiteindelijk is Tupac is overleden. Een aantal dagen later na de schietpartij. En Suge Knight die kreeg, dacht ik, een kogel in zijn hoofd. En heeft het wel overleefd. Die is onlangs trouwens vrijgelaten omdat hij een gevangenisstraf moest uitzitten voor andere praktijken die hij in zijn leven had misdaan. Maar het was dus een strijd tussen de Bloods en de Crips destijds. En ja, er zijn diverse getuigen in die rechtszaak nu gehoord. Er is onder andere een politieagent gehoord die met Tupac in de ziekenwagen op weg naar het ziekenhuis dus nog een soort van verhoor heeft proberen af te nemen bij Tupac. En die heeft toen nog verklaard, toen die nog leefde, dat hij niet wilde vertellen wie dus uiteindelijk de trekker had overgehaald. Maar dat hij dat zelf al zou oplossen. Nou, zover is het nooit gekomen, dat weten we. Want hij is aan zijn verwondingen overleden. Ja, en wat die KVD nou eigenlijk te maken heeft met deze zaak, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn ondertussen, en dat zag ik vanochtend op diverse social media kanalen, ook oud-gangsters gehoord van de Bloods en de Crips. Die overigens niet willen getuigen. Wat me op zich niet zo heel raar lijkt hoor. Ook zoveel jaar na dato natuurlijk wil je nog niet getuigen voor iets wat je in je vroegere leven mis hebt gedaan. Kijk maar naar die KVD, want het is ondertussen 30 jaar geleden en hij wordt er nu ook voor aangepakt. Dus, maar goed, of de waarheid ooit naar boven gaat komen, dat is even de vraag. En gegarandeerd of hier ook bij Galaxy. En ik denk zo'n beetje ieder zichzelf respecterend radiostation of medium in deze wereld. Binnenkort heel veel aandacht gaan besteden aan die 30 jaar dat het nu geleden is dat die schietpartij er was. Wordt vervolgd. Die hoorde voor met Christian D. en 1 plus 1 en Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Ik heb aan de telefoon volgens mij Arnoud. En Arnoud had een vraag. Dacht ik. Hangt Arnoud er of niet? Arnoud hangt er niet. Nou, dan schuiven we even door. En dan zometeen ga ik eerst even een plaatje draaien. En dan zometeen Arnoud aan de telefoon.
1: We are Galaxy. Back to the hip-hop. Oh, you already know. Galaxy.

0: Young Dolph, ook niet meer onder ons, overleden na een schietpartij een aantal jaren geleden, heeft het aardse voor het eeuwige verruild. Samen met de Bankroll Freddy hoorde je Drip Like This en daarvoor uit de Airplay Top 20 Move Joe. En Pile, we waren je even kwijt, Arnoud, maar we hebben je teruggevonden. En volgens mij wou je even reageren op de uitzending, hè?
1: Ja, klopt, Arnoud via Den Muiden.
0: Hoi.
1: Je had het over de Formule 1 en dat die gaat verdwijnen uit Nederland.
0: Ja, klopt, ja.
1: Even zonde, man.
0: Ja.
1: Ik ga met mijn zoon dit jaar, waarschijnlijk dus voor de laatste keer en voor hem ook de eerste keer.
0: Oké, hoe oud is je zoon?
1: Hij is 14.
0: Mm-hmm.
1: Maar het lijkt erop dat in Nederland alles gaat verdwijnen wat leuk is. Omdat het te duur is of er zijn weer mensen die klagen.
0: Ja.
1: Zoals die klachten nu ook weer over die fly-by van Defensie.
0: Mm-hmm.
1: Mensen, houd toch op met klagen en geniet van wat we hebben.
0: Ja, jij gaat genieten, hè?
1: Ja, joh. Ik laat de pret die bederven hierdoor.
0: Kijk.
1: We gaan maximaal genieten.
0: Nou, ik zeg veel plezier en bedankt voor het bellen.
1: Dankjewel.
0: En ja, wil je genieten en niet van de Formule 1 genieten, dan kan je ook nog altijd genieten van Lowlands. Want dat wordt komend weekend ook gehouden. En het speciale aan Lowlands is namelijk dat onze eigen DJ Katje daar acte de présence gaat geven aanstaande vrijdag. Dus DJ en DNA die zullen op Lowlands aanwezig zijn. Wil je hem een keer in levende lijven zien? Het is dan wel op een afstandje, want hij staat op het hoofdpodium, geloof ik. Dan moet je naar Lowlands toe. Of het wordt Formule 1. Of gewoon lekker thuis blijven. Dat kan natuurlijk ook. En de radio aan op Galaxy.
2: Cold drinks. Warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B en Afrobeats.
3: We are Galaxy Radio.

0: Je hoorde Doechii en Cisse, Girl Get Up. En daarvoor Kleine John samen met Chavante en samen en vooral niet alleen. Nou, dat ben je zeker niet, want je vriendjes van de radio die zijn bij je. Met zometeen een banger van bovenste plank van de man die zei dat hij in 2006 geen muziek meer zou uitbrengen. Dat heeft hij toch gedaan. Waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers.

Galaxy banger van je bovenste plank. Je hoort de Lil Jon samen met Young Blood. En Damn hier op Galaxy. En daarvoor Distinct samen met Naza en Mansory. Hey, hij zou in 2026 geen muziek meer uitbrengen. Althans, dat waren zijn eigen woorden. Nou, daar heeft hij zichzelf niet erg aan gehouden. Want er is toch nieuw werk verschenen van Frenna. Uit de Airplay Top 20 gooi je nu Go

0: Druk de show, was dat van Gradeur hier op Galaxy. Ja, ik spreek een aardig woordje Frans, hè? Als je de klemtoon maar aan de achterkant legt, dan lijkt het net op Frans. En daarvoor Kendrick Lamar en Peekaboo en Frenna was er met Coca Buddy. Hey, zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Vanavond vanaf 9 uur hoor je DJ Lowpro in Break North. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. Ik moet even hoesten, zo te horen aan mijn stem. Geef een slokje water nemen en ondertussen afscheid van je nemen. Maandag om 4 uur maken wij een nieuwe afspraak. Maak er een leuke donderdagavond van. Een goed weekend. Ik spreek je maandag. Hoi.
1: This is Galaxy Music. And brand new on Galaxy.

0: party station.
1: All summer long, this is the only station I'm bumping.
2: Summer chilling. All summer long.
3: It's summertime.
0: I love the summer.
4: I love the summertime.
0: We got that dope summer hip-hop.
3: It's my summer party station.
0: Party in the summertime,
4: we're
0: baby.
4: We're partying all summer long.
5: Your summer is with Galaxy Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
6: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastaalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
1: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tegenover zit Icy.
2: Yes!
1: En wij zijn erbij, wij zijn er voor je tot mijn 9 uur vanavond. Zometeen door John Fraser en Jail met Panna. Maar nu eerst Bruno Mars, I Just Might. En met dit uur zelfs een live gast.
2: Woo!
1: Het is toch ongelofelijk, mensen?
2: Yes!
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: John Fraser en Jayle met Panna hoorde hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up, go. Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
5: In the building.
0: Galaxy, goedenavond. Jouw hoor, de lijn is dan uitgebreid voor je open. Dus 085-029-2222. En dat doen de vaste luisteraars al. Dus dat is even wel weer gezellig.
6: Ja, even lekker zo.
0: Ik krijg een even van Imani. Die zegt, hey Galaxy, ik ben net zijknat thuisgekomen. Ik ga vanavond dus echt nergens meer heen. Droge kleren aan, eten bestellen. En jullie lekker op de achtergrond.
6: Helemaal gelijk.
0: Hey, dat zijn dan toch wel lekker die donderdagen,
6: ja,
0: toch?
6: Ja, tuurlijk.
0: Zeker die druilerige donderdagen wat er nu is.
6: Ja, zomer is gestopt, hè?
0: Ongekend. En ik krijg nog een app van Chelsea die zegt, ik heb dus morgen vrij. En iedereen probeert me dus nu over te halen om vanavond naar de stad te gaan. Nou, ik zei eerst nee, maar ik ben inmiddels wel mijn outfit aan het uitzoeken. Ja. Dus dat zegt genoeg.
6: Lekker studentenavondje op donderdag, hè?
0: Grap, dat was altijd mijn favoriete avond, moet ik zeggen.
6: Ja,
0: dat meen ik serieus. Ja, was altijd veel gezelliger en leukere mensen in de stad.
6: Nee, ik vond het de hele tijd van die Lodewijk mensen. Ik vond het maar niet comfortabel bij, maar liever op een vrijdag van mij, man.
0: Wij moeten een keertje samen gaan stappen.
6: Ja.
0: Dan neem je ook eens even een keertje mee naar al die Lodewijk mensen. En wedden dat je er daar ook nog naar je zin krijgt.
6: Voel ik me dan thuis dan, denk je?
0: Bro, we gaan het vastleggen, we gaan het vloggen en ik weet zeker dat jij je dan thuis gaat voelen.
6: Nice.
0: Ik heb zometeen een struggle die ik met jou moet delen.
6: Oeh.
0: Headband hoor nu met Boe. En wie weet kan je me zometeen dus helpen. Hier, Nieuws Radio. Nice.

0: crazy.
1: Jordan Ems, Killing Him. Hier. Natuurlijk, where else dan? Op Galaxy.
2: Wordt weer super spannend tot horen.
1: Ja, want afgelopen week. Dan wil ik even refereren naar afgelopen dinsdag. Ja. Hadden we besproken in de show dat jij. Ja, een waarzegster. Waarzegster later zou hebben.
2: Ja.
1: In de show. Ja. Jij was rete bang. Je wist niet meer wat het was.
2: Ja, je merkt het, hè. Maar ik was de hele tijd een beetje gespannen. Het lijkt bleken.
1: Maar... Je was er, maar je was er niet.
2: Precies,
1: zeg maar.
2: Ja.
1: Ik ben dan toch even benieuwd. Hoe het is gegaan. Weet je, je leeft nog, maar je bent wel een totaal ander persoon, moet ik zeggen. Hoe was het? Hoe was het?
2: Bro, dus ik heb normaliter de deur gewoon dicht staan.
1: Normaliter? Oké, goed.
2: Ja, ja, dus normaal gesproken als een gast komt, dan belt diegene van, joh, ik sta voor de deur.
1: Ja.
2: Zij dacht, ik neem even mijn eigen initiatief in hand. Ze staat ineens naast me. Dus ik ben aan het presenteren, ik ben klaar. Ik doe mijn koptelefoon uit en dus, hi. Ik schrok me.
1: Nee. Oh, ja. Nou, we gaan eventjes kijken naar een kleedstukje van... We gaan even luisteren naar een klein stukje fragment, want je hebt daar de vraag gesteld wat voor energie ze van je krijgt. Nou, even luisteren.
2: Of opgenoemd. En nu is mijn vraag dus aan Dami. Ja, wat voor energie krijg je van mij als je mij ziet?
3: Je bent een bescheiden jongen, kan wel onzeker zijn.
2: Ja.
3: Dat laat je soms wel zien, kan heel kwetsbaar zijn, maar je kan het ook verbergen. Maar je hebt ook wel ergens heel erg je hart op de tong.
2: Ja, dat klopt. Wel positief.
3: Wel een beetje gesloten karakter meer.
2: Boosje.
3: Gesloten karakter.
2: Gesloten?
3: Ja.
2: Oh. Dat is wel gek eigenlijk,
3: ja, want
2: ik ben in tegendeel eigenlijk.
3: Ja, ja. Ja, negatief bedoeld, hè?
2: Nee, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon opmerkelijk. En wat zie je nog meer?
3: Je hebt ook een oude ziel, ik ook. Van nature, een oude ziel hadden we het net over. Dat is iets moois.
2: Ja.
1: Ja.
3: Het heeft 20% van de bevolking. Ik heb ook een oude ziel, dus een... Je bent wat verder, wat wijzer dan de meeste mensen. Van nature meer dan wel.
2: Je
3: inschatten en zo.
1: Ja.
3: Ah. Dat heb je.
2: Nice.
1: En, oh my god, maar even ice.
2: Ja.
1: Zij geeft je eigenlijk best wel een oké reading, toch?
2: Nee, ik vind het helemaal niet, bro. Bro, het lijkt net op een roastsessie eigenlijk, bro. Ze komt, je bent super onzeker, je bent bescheiden, je bent terughoudend, je bent dit en dat. Dat ik denk van, bro, ik werk bij de radio, hoe ben ik nou bezeker? Dat kan toch niet, bro?
1: Ja, maar, ik kan wel een beetje dat je onzeker bent. Ik kan ook wel een beetje onzeker zijn.
2: Oh, mijn vrienden, iedereen die me kent heeft tegengesproken, die zeggen van, die sport gewoon niet.
1: Nee?
2: Met alle respect, ja, ik, niet iedereen is een goede reader, man. Ik denk niet dat zij een goede reader
1: is. Zij is gewoon, oké, maar goed, je bent in ieder geval niet meer gespannen, dus
2: nee,
1: dat is fijn.
2: Dat is wel
1: je gaat er nog niet vandoor, hè?
2: Nee.
1: Lekker! Zometeen heb ik een struggle voor je wat ik graag met je wil delen. Dit is Drake, Whisper My Name.
4: Yo.

0: Tony Flex en Frenna met Populair hoorde hierbij. Nuls Radio. Ja, en niet...
1: Ik zat er weer helemaal in, jongen.
0: Ja, jij zat
1: je doet altijd die microfoon 5 seconden aan, want je weet dat ik kan het zingen met flikker.
0: Ja,
1: dat
0: vind ik gewoon lekker. Vind ik gewoon lekker.
1: Dat is schrikkelijk van shit.
0: Beetje achtergrondmuziek moet toch ook wel kunnen?
1: Nou, mijn zangkunst die...
0: Ja, ik moet toch echt even een struggle bespreken wat ik ja, echt even kwijt moet. En no. Ik heb ook gewoon hulp nodig, want ik pleur dat ding zometeen nog hier de studio uit. Ik word zo gek.
1: Ja?
0: Ik word zo gek. Ik heb dus een half jaar geleden een nieuwe telefoon gekocht.
1: Ja.
0: iPhone 16 Pro en ik kon er kiezen tussen hoeveel gigabyte. Ik denk, joh, weet je, doe de 128 gigabyte. Want ja, die Terra is fucking duur.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is gewoon niet te doen. Dus ik denk, nou, 128, ik heb toch iCloud voor tientje per maand, 2 terabyte dat ik daarop heb. Weet je, daar kom ik wel mee uit de voeten.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het dus nu aangekomen dat ik gewoon geen apps meer kan openen. Ik kan geen WhatsApp meer openen, want die dondert eruit. Want alle opslag is vol. Ik kan... Eigenlijk heb ik gewoon een telefoon voor de sier nu.
1: Ik kan helemaal niks openen.
0: Ik
1: gewoon.
0: Word zo ontzettend gek.
1: Ja, ik heb er ook last van, maar weet je hoe dat komt?
0: Nou?
1: Nou, er komt waarschijnlijk een nieuwe iPhone uit, toch binnenkort, of niet?
0: Nee, dat is niet deze struggle.
1: Jawel, bro. Daarom gaan ze die oude telefoons gaan ze vast laten lopen, slow maken, dat je een nieuwe koopt. Heb je dat niet gehoord?
0: Kijk, luister. Ik ga mijn opslag er even bij pakken.
1: Ja.
0: Ik word echt gillend gek.
1: Even naar
0: ik zit zelfs gewoon mijn vaste apps te verwijderen. Google Maps is er al af. Ik zat al bijna te knagen. YouTube moest er ook al bijna af. De Galaxy app moest ik helaas verwijderen. Oh ja, dat is
1: ja,
0: wel
1: dat
0: echt.
1: Is wel het ergste wat je hebt gedaan.
0: Dat is wel het ergste. Maar, nee, maar kijk, joh, ik kom er niet uit. Ik moet deze telefoon gewoon wegpleuren. Heb jij nou nog een backup telefoon of heb jij nou nog tips?
1: Ga je dit echt doen?
0: Weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Hier, ik pak hem gewoon uit het hoesje.
1: Gooi hem op de grond, smijt hem. Ik wil hem...
0: Ah, zo, nou ben ik er klaar mee.
1: Ja, is het eindelijk uit je...
0: Oh,
1: lekker man.
0: Hij is kapot. Het is klaar.
1: Rest
0: ik ben
1: iPhone.
0: Zo boos op dat ding.
1: Ja, ik zie het aan je.
0: Bro,
1: wordt helemaal rood.
0: Helemaal gek. Dan betaal je dus een paar meier, zeg maar 9 meier betaal je voor zo'n telefoon.
1: Ja, wat lachelijk.
0: En vervolgens, ja maar iets wat jou... En dan vervolgens zit hij vast... Kan je er geen moer mee? Moet je allemaal shit gaan verwijderen? Ik wil het niet verwijderen. Ik heb niet voor niets 10 euro per maand aan opslag in fucking iCloud. Ik... Ja, jongen.
1: Ja, rest in peace jouw iPhone, man. Ik zie hem op de grond heel verdrietig liggen.
0: Echt, jongen. Hier, kijk.
1: Oh, nee, laat hem eens
0: rust. Trap me gewoon. Helemaal klaar mee.
1: Jongens, jullie moeten echt meekijken op de website. Daniel is echt paranoïde.
0: Helemaal klaar, jongen. Ik zit helemaal te trillen.
1: Op mijn iPhone, hè, mensen.
0: Ik word helemaal gek.
1: Die telefoon is gewoon zijn enemy.
0: Oh, maar bro, ik word dus nog wel... Ik zie allemaal barsten nu erin.
1: Bro, doe even normaal, man.
0: Ik word wel nu gebeld.
1: Met een kapotte telefoon,
0: even kijken, dat is onze gast. Zit jij, sta jij beneden?
2: Ja, ik ben ook vooral na een paar minuten.
0: Oh, je bent in de uitzending, hè?
2: Oh!
0: Ja!
2: Oh ja, ik ben er al voor een paar minuten.
0: Gezellig! Oké, thanks! Yo!
3: Galaxy. Yo, what's up, it's Blast.
0: Hey, this-

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Yo, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van The High and Mighty. Here comes the brand new flavor in your ear. En die ken je misschien nog wel van deze. Yeah. Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Turn it up and feel the sunshine.
2: The music that makes your summer lit.
3: Summertime.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
4: Hey, yo, yeah. Everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B. Afro and dancehall music.
6: Turn me up.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio. Daniel Nussbaum.

0: Ja, Shake It To The Max, hoorde je hier bij Nieuwsradio. Ja, zometeen onze live gast die dus door mijn kapotte telefoon belde. En die gaan we zo even ophalen. Dat is lekker, want ja, wij staan hier in het teken van live muziek. Zometeen een topartiest. Dit is Dave en Tems, Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: for the Year op Galaxy. Zo, er wordt een aardige hoest nog eventjes. Dat snap ik, want we gaan een diepte interviewen, namelijk Levio! Levio, ja, kan je ondertussen kennen van, ja, ik moet het toch echt eventjes zeggen nog. Ex on the Beach, Double Dutch. En nu bij ons aangeschoven studio, hoe is het met je?
1: Het gaat lekker, man. Ja? Ik ben er weer voor de 100ste keer. Dus ja, man. Nee, man. Gewoon lekker, man. Hoe is het met jullie?
0: Ja, onwijs lekker. Ik ben blij dat je er bent. Nog eventjes... ik weet dat het seizoen al is afgelopen. Maar die... Gaf, die juicy blijft maar komen. Spitten. Ik moet toch ook eventjes terug naar... mag ik eventjes vragen? Als je zegt, Daan, ik wil je niet over praten, is het ook oké, hè? Maar ik zag een dingetje online komen over Charlotte. En mag ik dat nog vragen of zeg je van, ik wil je echt niet meer over praten, man?
1: Kijk, dat... ik ga dat gewoon bonnen. Gewoon dat met Charlotte, ik laat dat gewoon achter. Je weet toch, ik ben geen meisje dat ik de hele tijd over dat soort dingen...
0: Goed, dat is jouw keuze.
1: Praten. Want ik had ook een TikTok daarover gemaakt. Heb ik ook weggehaald, omdat ik ook ben gaan inzien van... Hoe ben ik net een kleine bitch gewoon de hele tijd over een dime aan het praten? Nee, man. Skip dat, man. Wat zij doet, doet zij. Je weet toch? Wat ik doe, doe ik. We zijn uit elkaar. Dat weet nou inmiddels iedereen wel.
0: Echt waar? Jullie zijn helemaal... Ja, man. Het is relatief niks helemaal klaar.
1: Ja, man. Contact is verbroken. We houden het gewoon zo. En ik ga er ook niet te veel woorden meer aan vuil maken, man.
2: Bon, jij denkt gewoon verleden is verleden.
1: Ja, man. Verleden is verleden. Bon, dat. Als zij over me wil praten, je weet toch? Ze is vrij om dat te doen. Vrijheid van meningsuiting, maar ik ga het niet meer doen, man. Dus het is goed zo voor mij.
0: Het is klaar.
1: Ja,
0: het is, want je bent nu natuurlijk ook onderweg naar een andere carrière. En dat is namelijk de muziek. Mm-hmm. Hoe gaat het ermee? Hoe ben je daarmee begonnen eigenlijk, de muziek?
1: Kijk, ik ga gewoon eerlijk met jullie zijn. Ik had voor de Joke een tune gereleased. Blokfluit.
0: En die gaan we echt nog alleen even draaien. Je hoeft hem dan niet te performen?
1: Ja, die gaan we dan draaien, maar niet performen. Want dat is niet echt mijn stijl. Maar ik heb nog een andere pokoe waarmee ik bezig ben. Wat wel iets meer binnen mijn
2: straatje.
1: Categorie past. Binnen mijn straatje, letterlijk even.

0: Dan de inspiratie, want ik heb de tune natuurlijk even voorgeluisterd. We gaan hem zo meteen draaien hier. Waar haal je inspiratie vandaan van die tune, man? Want het komt echt in één keer. Nou ja, goed, jouw nieuwe plaat waarmee je bezig bent, die ga je zo meteen alvast een kleine promo-tease aan ons geven. Mm-hmm. Want hij moet nog uitkomen eigenlijk.
1: Ja, kijk, die eerste. De inspiratie voor Blokfluit was gewoon echt voor de joke. Gewoon puur tv. Gewoon, je weet toch, gewoon echt voor de lol. Ik begrijp ook gewoon Loki dat mensen niet met die pokoe fokken, want ik zelf kijk er ook met een schuin oog naar. Maar nogmaals, het is gewoon voor de joke gedaan.
0: Nee, maar je hebt iets gemaakt, je hebt iets uit liefde gemaakt. Ik bedoel, ik weet dat het een skit is, maar je vond het wel vet om het te maken, toch?
1: Ja.
0: Het is toch leuk om met muziek bezig te zijn?
2: Ja, dat ging ook wel lekker, toch?
1: Het is leuk om met muziek bezig te zijn, maar die genre moet ook bij je passen. En die genre van Blokfluit is niet mijn straatje, snap je?
2: Ja. Had je dat gewoon gelijk bij release, dat je al dacht van het is hem niet?
1: Loki wel, man, zeg heel eerlijk.
2: Dus je stond er gewoon gelijk al niet achter, zeg maar?
1: Nee, maar het zijn mijn niffels die me zeiden van no, je moet wel doorgaan, je moet niet opgeven van wat mensen zeggen, zo shout-out naar hun allemaal, weet toch? Maar ik zelf dacht van, ik weet niet man, ik voel dit niet. Maar ze proberen me gewoon te helpen, hun willen dat ik gewoon, weet toch?
2: Consistent,
1: ja toch, niet opgeven en zo, dus love naar Drechter wel.
0: Maar je gaat natuurlijk nog wel naar boekingen van X on the Beach.
1: Mm-hmm.
0: Doe je daar dan nog wel Blokfluit of zeg je daar ook van mwah?
1: Ik heb hem nog nooit gedaan zelfs live.
0: Nee, nog nooit live?
1: Nee man.
2: Had ik niet verwacht man.
0: Dat is echt een plek waar hij eigenlijk hoort.
1: Is lang geleden gereleased, toch daarom?
2: Nee, maar hij gaat wel lekker.
0: Ja, ik vind hem vaak. Ja, op social zie ik hem vaak voorbij komen, Livio.
1: Ja, dat klopt, maar ja, omdat...
2: Het is Livio, ja.
1: Ja, het is Livio. Ik wil niet high class doen, maar dat is het toch. Het is gewoon puur omdat ze zien van, Livio heeft iets gedaan. Oké, laten we even checken wat het is, snap je?
0: Maar is dat echt zo dat alles wat je nu aanraakt verandert in goud?
1: Nee, maar dan kom ik heel high class over.
2: Nee, hier is alles in.
1: Het komt wel zo over. Het komt wel zo over.
0: Dus nu zit je natuurlijk in de muziek. Wat wordt dan de volgende strategie wat in goud gaat veranderen? Ik bedoel, als jij ontzettend lekker je best doet met muziek, misschien ga je nog wel spelen in films, word je acteur.
1: Ben ik ook fit voor, man. Ik zeg je heel eerlijk. Dus ik weet dat die mensen van Videoland dit gaan kijken. Als jullie dit zien, ja man, cast me voor iets of zo, man. Lijkt me wel leuk.
0: Maar je bent nog niet gevraagd voor het nieuwe seizoen? Want er komt toch een nieuw seizoen aan?
1: Er komt een nieuw seizoen aan. Ik ben nog niet gevraagd, maar... Hey, ik ben hier.
0: Ik hoor je. Jij bent hier en dat is top. Ik zou daar wel graag willen zien, man. Ik heb het wel ook overwogen om Ice ook aan te bieden aan X on the Beach.
2: Je bent helemaal laaf, joh. Ik kon het nu passen.
0: Ja, ik heb gesproken met de producent. En ik heb gedacht, Ice is wel iemand die bij X on the Beach past. Zou je hem ook daar vinden, of niet? Of vind je hem echt een goal?
1: Nee man, Ice moet komen. Ja man, Ice, let's go.
2: Let's go, wakker hè?
1: Let's go.
2: Wakker, ik ben fit.
0: Maar zou je het ook doen, Ice, of niet?
2: Ik weet niet man, ik heb een Surinaamse moeder, die gaat er niet blij mee zijn. Waarschijnlijk heb je dat ook wel thuis.
1: Ja man, ik hoor je man.
2: Ja toch, Bari en zo van nee. Ja,
0: nou goed, ik zou het in ieder geval heel vet vinden om jullie allemaal te zien.
2: Ja, dat snap ik dat je dat vet vindt.
0: Ja maar hallo, bro, als ik daar op het eiland moet komen, wat voor chickies komen dan erop af?
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet of het... Nou goed, we gaan meemaken. Nou ja, goed. Jij wilt zelf niet meer geassocieerd worden met Blokfluit, dat begrijp ik. Maar we zijn natuurlijk wel de radio. En we moeten natuurlijk wel de gast wel een beetje aansluiten. Hè? Dus ik zet hier in de studio, zeg ik zo het geluid uit. Word je niet meer mee geassocieerd. Maar ik moet dan de luisteraar laten horen wie jij nou bent.
1: Ja man, dat...
0: Daar ben je cool mee, toch?
1: Ja man, zeker.
2: Weet je wat, laten we gewoon afsluiten met Blokfluit. Dit is de laatste keer dat je hem hoort, zeg maar, op de radio of iets.
1: Ja man.
0: Dit is de laatste keer dat jij ooit nog geassocieerd wordt met Blokfluit, man.
1: Denk het niet al, want mensen hebben die pokken sowieso opgeslagen, als je weet.

0: Ja, blokfluit hoorde hier van Lavinio. En ik, ja, ik vind het jammer dat je er toch niet meer als je mee wil worden. Want ik vind het best wel een lauwe tune, man. Ik zeg het je eerlijk.
1: Ja, kijk, ik ga hem niet offline halen, want...
0: Dus mensen hoeven dit niet allemaal screen recorden voor de laatste keer.
1: Nee. Want ik weet, mensen hebben die pokken sowieso opgeslaan. Dus ik kan net zo goed gewoon online laten, snap je?
0: Ja.
1: Ik laat hem online en hey, het zijn wel gewoon streams.
2: Ja, nee, toch?
0: Kijk, maar, betaalt dat nog een beetje eigenlijk, die streams?
1: Ik houd niet eens bij, eerlijk gezegd.
2: Het betaalt wel, hoor. Spotify is wel heel
1: ik houd niet eens bij. Ik laat dat allemaal...
2: Je zit het al op je bankrekening.
1: Ja, toch.
0: Aan het einde zie je het aan het einde van de rit. Dat is lekker. Hey, jij gaat je voorbereiden voor jouw live tune zometeen.
1: Ja,
0: dat is lekker. En wij ook. Dan hoor je hier eerst Party Next Door samen met Drake. Somebody loves me. Hier op Galaxy. En loves me. Je staat nog weer. Je bent open, hè? Je bent vrij, dus het kan wel weer een keer.
1: Oh ja?
0: Ja.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop.
3: Stay tapped in.
4: Right here! Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Daniel Nussbaum.
2: Zeker weten, tot om 9 uur vanavond zijn we bij, namelijk Daniel Nice.
3: Yes.
2: En bij ons in de studio hebben we meteen stotteren, joh.
3: Klopt goed, dankjewel.
2: Levio!
4: Levio is in de building.
2: Zometeen een live optreden. Tony Montana, ben je er klaar voor?
4: Ja, zeker, man.
2: Lekker, dit is KOS samen met Travis Scott, vader, hier op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

0: now. Turn me up.
1: Father, for the year, op Galaxy. Toch wel echt een mooie tune voor ons altijd.
2: Ja, ja. Kort maar krachtig.
1: Kort maar krachtig. Ja. Lekker. Je luistert naar Nieuws Radio. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij, hè. Ik krijg wel leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Nina die zegt, jongens, wat leuk dat Levio te gast is. Eindelijk weer gezellig gast erbij. Dus dat is top. En ik krijg een appje van Bart. Niet Bas,
2: oh, maar... Ik
1: Bart zegt, Daniel, ga dan met je telefoon. Ja, mijn telefoon is dus kapot, Levio. Dus dat is dus kut. Ja, weet je, dat maakt helemaal niet uit op dit moment. Goed, Levio die zit aardig in focus, dat is lekker. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
1: Je gaat namelijk je tune live doen. Welke tune ga je live doen?
3: Tony Montana toch, is iets meer mijn straatje. Ik ben wel een beetje nerveus om hem op te treden.
2: Maakt niet uit, het is wel een primeurtje eigenlijk. Niemand heeft hem nog gehoord.
3: Niemand heeft deze poko. Een paar mensen hebben die tune gehoord, die me echt van way back kennen.
2: Ja.
3: Dus ja man, ik ben benieuwd
2: dus
3: hoe mensen...
2: Is exclusief gewoon voor
1: maar even, hij is dus niet uit. Wanneer komt hij uit?
3: Ja, zoen laten landen, man.
1: Ja?
3: Ja?
1: Ik hoor het al, man. Ik hoor dat je er klaar voor bent. Ik hoor de spanning ook in je stem. Maar je gaat hem rocken. Ben je er klaar voor?
3: Ja, maar zeker, man.
1: Dit is Levio, Tony Montana, hier op Galaxy.

0: dashen als Sonic. Ik pak je al neer, I live in. Ik poelen met de gang.
1: Geen shank, heb die nakko.
0: Ik draag jij dash, dash sneller dan Sonic. Bullies beginnen drone, net kom in. Bullies beginnen drone, net jet. Ik heb die chawa, ik haal je weg. Ik heb die chawa, ik haal je weg. Heb die chawa, ik no cap. Ey, op een job net als Tony Montana. Money blakken net als Kampala. Kan je scheffen net als Katana. Ey, je wilt heiden maar ik vind. Laat je dashen net als Sonic. Ik pak je al neer, alleen win. Niggas zouden nooit in me geloven. Ik heb skit, want mijn spit betoverd. Wanneer ik spit, dan ben ik on fire. 1 op 1 met de mic, ik smoke hem. Mijn hoofd is heet, ik kook hem. Lul me niet in.

0: gang.
1: Stigma qui beat quand des beats font produce.
0: Roba.
2: Et elle nous confère sauf en ratata.
3: Ik kom super boos. Ik ga voor mijn baan.
2: Ik ben echt benieuwd hoe mensen deze pokoe gaan oppakken. Want dit is eigenlijk wel mijn straatje. Hij is nog niet af. Die pokoe, ik ben er nog mee bezig. Nog mee aan het vechten en dergelijke.
3: Bro, Faka, hoezo hebben we er niet eerder van je gehoord?
0: Ja, ja, maar hoe kom je dan met blokfluiten?
3: Kief is, bro. Weet je wat het is?
2: Omdat, zeg maar... Kijk, ik ga gewoon eerlijk zeggen. Mijn neven willen het beste voor me. En die willen dat ik een... brede doelgroep kan aantrekken.
3: Wie,
2: met
3: wie zijn je nippels eigenlijk? Kan je dat een beetje uitleggen?
2: Oh ja, zeker. Al die boys van Zone 60. Rechter, doe je AKD koppig.
3: I see.
2: En ze willen gewoon het beste voor me. Ik snap het ook. Maar ik heb ze uitgelegd van dit is eigenlijk wel mijn genre.
3: Ja.
2: Dat is de reden.
3: Dus dit is wat we gaan horen van jou. Jouw sound, zeg maar. Dit is wie jij bent.
2: Dit is echt mijn sound.
3: Lekker, man.
0: Ik vind het vet, man. Thanks dat je in ieder geval hier was om het
2: ja, man. Kleine moeite,
0: om te gooien. Ja, weet je, waar kunnen mensen jou sowieso op connecten?
2: Op alles toch? TikTok, Snapchat, Insta, Lefinio.1103. Die socials, man, dat is hem wel.
0: Geef even een gekke promo voor jezelf.
2: Gekke promo, ja. Ik zou zeggen van, volg me op alles. Hou me in de gaten. TV is nog sowieso niet klaar. Ik ga sowieso door. Muziek ook. En ja, laat me weten wat jullie van deze track vinden, man. Loki denk ik dat jullie deze harder vinden, maar dit is eigenlijk wel... mijn sound, man. En besef, die pokkels nog niet af.
0: Lekker, 085 029 2222. Gooi daar je mening. Levio, dankjewel.

0: Baby Keem en Kendrick Lamar, Good Flirt. Worden hier op Galaxy. Yes. Ja, ik moet toch even wat met je bespreken, Ice. Want
1: jongen, gooi het eruit.
0: Gooi het eruit.
1: Papa Ice luistert wel
0: even. Papa Ice luistert. Dat is altijd lekker. Nee, ja, kijk, ik zat vandaag weer lekker op mijn viewpage te scrollen. Zoals ik dat eigenlijk de hele dag doe.
1: Ja.
0: Mijn schermtijd hebben we vorige week besproken. Ja, dit is gewoon geen goede shit.
1: Schandalig.
0: Maar ik kwam een TikTok tegen van iemand en die zegt: wat nou als je baas per ongeluk 10 milli naar je opstuurt en dat je ook nog 72 keer door hem wordt gebeld en 59 keer door administratie. En ik heb die comments zitten lezen. En mensen die zeggen meteen van: maat, ik kom nooit meer thuis. Ik ga nooit meer naar huis. En weet je, foto's sturen naar mijn baas dat ik opeens een Lamborghini heb. Het nummer dat hij probeert te bellen is niet meer in gebruik. maar iemand die zegt van: ik zou terugstorten en vragen om een beloning. En ik moet ook denken, ik denk dat ik hem ben.
1: Ik wou net zeggen, je hebt het echt zo'n engeltje. Echt zo'n schattige engeltje die gewoon lief: baas, sorry, ik heb het 10 miljoen. Waarom, bro?
0: Ik zou het gewoon niet kunnen verdragen dat ik 10 miljoen van hem heb afgetroggeld.
1: Je hebt niet afgetroggeld.
0: Ja, maar bro,
1: hij heeft het overgemaakt, bro. We gaan niet weer starten, bro.
0: Nee, maar hij stuurt die shit per ongeluk naar je door. Weet je, een verkeerde rekening. Weet je, een transactie van 10 miljoen.
1: En ik heb het per ongeluk opgemaakt.
0: Ja, maar dat kan niet.
1: Hoezo kan dat niet? Het is jouw rekening, jouw geld. Hij zit fout. Het is een eigen domme fout geweest. Eeuwel, ja. Zo zit het, man.
0: Ja, maar ik ben het daar zo niet mee eens.
1: Ja, ik wel.
0: 085-029-2222. Wat zou jij doen? Lijnen staan geopend. Ja, weet je, bel je. Dan ben je het eens met Ice.
1: Bel even alsjeblieft. Je moet even laten zien. Daniel, je hoeft niet altijd te engel te zijn, hè, bro.
0: Nee, maar ik vind, kijk, als het nou bijvoorbeeld om een snoepje ging van de kruidvat, dan snap ik het wel. Maar dit gaat wel om 10 milli, hè?
1: Ja, 10 milli.
0: Waar zou jij 10 miljoen... Bro, je kijkt nu op je rekening. Je krijgt een melding van je bank. 10 miljoen bijgestort. Dat, ten eerste ga je janken van wat de fuck gebeurt er. Maar het is niet jouw geld.
1: Ik ga
0: het
1: tegen niemand zeggen trouwens. En niemand komt erachter. Hè?
0: Ja, maar zij hebben het toch zelf overgemaakt?
1: Ja.
0: Baas heeft al gebeld. Directie heeft al gebeld.
1: Ja, ik ben dan in Cuba te vinden, man. Ik ben niet meer hier.
0: Nee?
1: Ja, man. 10 milli, bro. Dat is gewoon... Ik hoef niet meer te werken voor mijn hele leven, bro. Ik maak een nieuwe leven, nieuwe naam. Ik heet vanaf dan Daniel of zo. Ik ben weg.
0: Start je eigen radiostation ergens. Ja. Money FM.
1: Money FM.
0: 085-029-2222. Vraag aan jou. Je kan ons appen op dat nummer of je kan ons nu live opbellen. Wees eerlijk. Zou je het geld terugstorten en zeggen van: joh, vraag een beloning? Misschien kan je wel zeggen: hé, hey, luister, ik stuur het terug, maar ik wil wel een tonnetje hebben.
1: Nee, een milli minimaal.
0: Een milli?
1: Ja.
0: Bro, het is niet jouw geld.
1: Ja, maar bro, ik kan het ook niet geven. Dan wil ik les
0: toch
1: ook
0: wel een present aan je.
1: Ja, we gaan wel een compromis sluiten, toch?
0: En de compromis is?
1: Ik krijg 1 milli, jij krijgt 9. De deal is gemaakt.
0: Laat me het weten, Kidnap Galaxy. Of bel ons in 085-029-2222. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Yeah, man, we gon' get it up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake, 21 Savage. This is a...

0: Ja, jij wil me even uitleggen hoe ik radio moet maken. Ja. Iedereen, nooit echt van mij, hoorde hier op Galaxy. Ja, we hebben zojuist een poll geopend. Namelijk, stel je zou 10 milli van je baas krijgen per ongeluk. Zou je dan die 10 miljoen terugsturen? En met kans dat je wel een beloning erop krijgt? Of zou je gewoon de biezen pakken? Ik heb je aan de telefoon, Naval. Hey, goedenavond.
1: Naval.
2: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het met je, jongen?
2: Ja, goed met jou.
0: Ja, lekker. Ben je onderweg, ben je zelf al een beetje aan het klaarmaken voor het weekend? Of hoe zit het ermee?
2: Ja. Ik wil mezelf lekker klaarmaken voor het weekend. Even kijken wat ik ga doen.
0: Lekker. Jij hoorde de stelling en wat dacht je toen?
2: Dat ik lekker die 10 miljoen lekker in mijn zak zou stoppen.
0: Oh, yes! Waarom?
1: Ik geef je groot gelijk, bro. Maar kan je even uitleggen waarom?
2: Ja, ik zag laatst op het nieuws dat iemand goud had gevonden. Ja. En eerlijk had teruggegeven en diegene heeft helemaal niks gekregen. Ik dacht, ja, zo te bieden ook, had ik lekker in de zak.
0: Maar het is niet jouw geld, hè? Ik bedoel, het is niet allemaal van jou.
2: Ja. Ja, ik weet het zelf ook dan niet.
1: Broski, weet je wat het is? Daniel wil altijd die Engels zijn die zegt dan van, ja, ik ga het lekker netjes inleveren. Maar ik denk, soms moet je gewoon dingen aannemen en gewoon erkennen, het is van jou op dat moment.
2: Ja, eigenlijk wel, toch? Gewoon lekker, dat staat zo belangrijk lekker van mij, toch?
1: Snap je, bro?
2: Eerlijk gevonden.
1: Snap je, Daniel?
0: Ja, het is niet eerlijk gevonden, want hij maakt dit dus per ongeluk door. Een foutje in het systeem maakt hij naar je over. Maar ja, jij zegt van, joh, ik ga de biezen pakken. Wat zou je doen met het geld?
2: Leven.
0: Leven. Maar ga je dan nog eventjes een extra visatje maken? Of, want,
2: ja, zo'n goede visa.
0: Ja.
2: En dan helemaal gek doen, man.
1: En ga je baas ghosten dan, of?
2: Ja, hij mag gewoon komen, man.
1: Met zijn eigen geld. Lekker.
0: Sigaren in eigen doos. Lekker, man. Ja, maar kijk, stel je voor, hij gaat je dan toch wel opzoeken thuis. Maar dat soort dingen, dat zou je niet erg vinden. Jij zou ontkennen. Jij zegt tegen hem gewoon van, joh, ik weet niet eens wie je bent, man. Hou eens op, joh.
2: Ja, klopt. Of gewoon lekker de biezen pakken.
0: Ja, lekker de biezen pakken. Nogal, ik vond het leuk dat je even inbelde. Thanks daarvoor.
2: Ja, dat is toch heel
0: erg. En nou ja, goed, wat ga je vanavond doen? Staan er leuke plannen voor de deur?
2: Nee, lekker slapen.
0: Lekker slapen vanavond?
2: Ja, lekker.
1: En misschien wordt het een slappe Drake vanavond.
0: Ja, misschien als je wakker wordt, staat er in één keer 10 minuten op de rekening. Hey, jongen, fijne avond.
2: Hey, zaterdag, hero, dat gaat wel.
0: Rustig aan, jongen. Ai. Ik ben, ja.
1: Altijd weer leuk dat ik altijd weer win van jou, hè?
0: Ja, ik vind dat toch oneerlijk. Dat meen ik serieus. Dan denk ik, joh, weet je, eerlijkheid duurt toch het langst. Mijn karma is in ieder geval anders dan jouw karma.
1: Ja, ben ik
0: dat durf ik te wedden. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Smoke en Chris Brown hoorde hier op Galaxy. En ja, goed. Er is veel aan de hand in artiestenwereld.
1: Ja, ja, klopt.
0: Het gaat over die nieuwe plaat.
1: Van?
0: Ja, zeg maar.
1: Lil Saint.
0: Lil Saint.
1: Ja, ja, weet je wat er is gebeurd, bro?
0: Nou, vertel het eens.
1: Amang maakt een pokoe. Of laat me normaal praten. Hij maakt een liedje.
0: Hey, ik moet het nog wel bestaan, hè?
1: Ja. Nou, Lil Saint heeft een liedje gedropt. En het heeft heel veel kenmerken van AI. En heel veel mensen zijn het er niet mee eens dat hij een AI-pokoe heeft gereleased. En die denken van, ja, Lil Saint, je bent zo'n goede artiest. Waarom maak je een AI-pokoe?
0: Ja, maar het probleem is... Ik ben juist dan weer positief over AI. Ik denk dan bij mezelf, hey, dat is eigenlijk top. Ik vind dat artiesten dat moeten gebruiken. Maar zullen we even een klein stukje luisteren naar of het AI is of niet? We gaan even luisteren,
1: ja,
0: goed?
1: Ja, ja.
0: Even kijken.

0: gewoon, kom op.
1: Ja, ik dit hoor is... dus echt niet dat het AI is.
0: Ja, je hoort meerdere dingen niet. Nou, bro, dit is letterlijk AI. Die hele beat is zelfs AI. Zijn stem is AI. Alles is gewoon een computer die gewoon... Hij weet je wat hij heeft gedaan? Hij waarschijnlijk...
1: maar wacht even, hoor. Ja. Autotune is ook gewoon computerwerk.
0: Maar dat is anders, bro. Dat
1: is hoezo is dat nou weer anders,
0: kijk,
1: bro?
0: Kijk, dit is wel zijn... Teringhond. Kijk, dit is wel zijn eigen stem. Dat ga ik wel erkennen. Het is zijn eigen stem. Ja. Maar wat hij heeft gedaan waarschijnlijk. Hij heeft zijn eigen stem ingezongen bij een AI-prompt. En heeft daarna gezegd, kan je een pokoe maken? Die tekst is ook niet van hem, hè?
1: Nee, dat heb ik gelezen. Dat was gewoon een gejatte tekst.
0: Ja, van Amerika. Dus dat is ook wel een ding. En heeft hij waarschijnlijk in de prompt gezet, kan je een pokoe maken? Die hetzelfde klinkt als die tune. Vertaald naar het Nederlands met mijn stem.
1: Maar vind jij het zo erg? Laat me het weten. 085-029-2222. Apples of de lijnen staan open. Want kijk, heel eerlijk, ik vind het alleen maar... AI vind ik een goede tool om te gebruiken.
0: Ja.
1: Als je het goed gebruikt. Ik vind dit goed gebruikt.
0: Nee, ik niet. Bro, oké, weet je wat? Sommige artiesten gebruiken AI op de achtergrond. Je had bijvoorbeeld Campy, die had AI gebruikt. Maar dan niet de hele pokoe. Gewoon een achtergrondgeluidje, AI, top. Dat kan gewoon.
1: Chris Brown een sampletje bedoel je?
0: Een sampletje. Chris Brown heeft het ook gedaan. Het kan, maar niet de hele pokoe. Want dan gaat je artistieke vrijheid gewoon weg. Je laat gewoon een computer jouw ding maken.
1: Maar hij zorgt er wel voor dat iedereen over praat. Ik bedoel, wij praten er nu ook over.
0: Ja, maar ik denk niet dat hij het leuk vindt dat iedereen zegt, ja, het is een AI-pokoe.
1: Ja, maar ja, we kan hem het er misschien bommen. Ik bedoel, hij heeft heel veel 2,3k likes.
0: Wat het moeilijke is, ik vind die pokoe ook gewoon niet slecht. Ik vind het een lekkere tune. En dat vind ik gewoon irritant, want het is AI, bro.
1: Ja, maar AI weet tenminste wel hoe het scoort. Kijk, ik ga je nog even een voorbeeldje laten horen van een andere AI-tune. Voor de mensen. Kijk, wij zitten iedere keer elk programma over te bashen. Dat is natuurlijk Pile.
0: Oh, gaan we weer.
1: Ik ga even een klein stukje laten horen. Nee. Voordat mensen denken bij zelf, wat gebeurt er? Kijk, dit is ook gewoon AI. Ja, weet je.
0: Ik haat deze
1: AI tune. Weet wel gewoon hoe ze moet scoren, weet je wel. Ik zal even een klein stukje doorspoelen naar het refrein. Even kijken.
0: Oh, het gaat weer met die kattengeel.
1: Pile, baby, I'm toujours en Pile.
0: Marco Jackson.
1: Ja, maar kijk je hier, eerlijk, je gaat aan.
0: Ja, de originele versie, ja.
1: Nee, maar snap je, AI weet wel gewoon hoe ze moeten scoren, bro.
0: Ik support AI niet, man, nog niet. Ik moet dat nog, het groeit nog niet op me, zeg maar.
1: Nee, ik hoor je, man. laat me het even weten via de Apple Galaxy of bel ons even zin 085-029-2222. Ik kreeg laatst opmerking dat ik het soms als een soort speed dial zeg. 085. Ja, heb je pen en papier? Of pak je telefoon erbij? 085-029-2222. Laat jouw stem horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: We bijten niet.
1: Ja, soms.
0: Soms. Als je het verdient.
1: Soms. nog één keer.
0: 085-029-2222.
1: Ja, maar goed, laat me het even weten. Ja, nogmaals, ik vind het
0: echt heel leuk. We hebben een beller.
1: Ja, eens even kijken.
0: Ben benieuwd?
1: Eens even kijken. Galaxy, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
1: Ja, hey. Met wie spreken wij?
2: Ik spreek met DJ
1: K9. DJ K9 in de building?
0: Yes!
1: Hé, hey, wat vind jij ervan? Lil Saint AI pokoe, wat vind je, man?
2: Hey, ik zeg heel eerlijk, het is een harde pokoe. Die beat gaat kwijt. Alleen, die tekst, man. Waar slaat dat op? Niks rijm. Ik zeg heel eerlijk, vandaar hoor je gewoon heel erg dat het AI is.
1: Maar vind je het echt kut voor de industrie of zeg je van joh, want net zoals wat ik zeg, ik vind het een chille tool. Het kan mensen ook wel een beetje helpen, toch?
2: Ja, AI is sowieso een hulpmiddel. Niet alleen maar bij muziek, maar studies, van alles.
3: Ik vind het, weet je, als je het moet gebruiken om content te maken, waarom niet?
1: Daarom?
3: Ja.
1: Want jij bent zelf ook DJ, zeg je?
3: Ja, maar ik gebruik geen AI.
1: Nee,
0: dus
1: helemaal niks?
0: Ook niet de Pile heb je ooit gedraaid of zo? De Pile,
3: nee, ook niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: En bewust of?
3: Nee, ik ben daar nog nooit eigenlijk mee aan de slag gegaan, man.
1: Nee, oké, maar heb jij jezelf wel eens betrapt dat je een AI-tune best wel lekker vindt?
3: Ja.
1: En welke was dat dan?
3: Ja, ik had zelf een liedje in Sumo gezet. Dat is zo'n AI shit.
1: Ja.
3: En dat ging wel gek.
1: Ja, hè?
3: Dus die luister ik af en toe. En voor de rest, ja.
1: Stuur hem anders eventjes op via de Apple Galaxy. Dan ben ik wel benieuwd wat je hebt gemaakt, man.
3: Ja, is cool. Hoe doe ik dat?
1: Je kan gewoon naar het nummer waar je nu naar belt, kan je hem ook toevoegen. En dan kan je gewoon naar appen. Dus 085-029-2222. Die kan je ook gewoon appen, man.
3: Ja, ik stuur je even zometeen het nummer op, ja?
0: Ja, benieuwd, man. Ik ben ook wel benieuwd.
1: Ja, we zijn wel benieuwd. Misschien als hij tof is, dan draai ik hem wel.
3: Nee, ik wil hem horen.
1: Oké, dus jouw mening als laatste, als kerst op de taart. AI gebruiken kan, maar Lil Sane had het niet moeten doen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ai, thanks. Waar gaat de reis naartoe?
3: Sorry?
1: Waar gaat de reis nu naartoe?
3: De reis gaat nu naar mijn huis. Ik ben thuis, net aangekomen.
1: Lekker, man.
0: Lekker, man.
1: Wens ik je nog een hele fijne donderdagavond.
3: Hetzelfde.
1: En thanks in ieder geval voor het bellen.
3: Geen probleem, alvast een heel fijn weekend.
1: Gaan we doen.
0: Yes.

0: Sexy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.
0: Home for hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
3: En nu mijn favoriete tune, de zomertune op dit moment. Ira Star, Where Do We Go? Hier op Galaxy.

0: Nee.
1: Nee, toch? Nee. Iron Star, Where Do We Go? Ik vind echt gewoon... Ieder jaar kom ik gewoon met mijn zomertunes toch weer uit bij Iron Star. Ik meen het serieus.
0: Ja, maar vanwege Iron Star of vanwege de tunes?
1: Gewoon van de tunes, man. We hebben Commas gehad, we hebben Rush gehad. Nu de Where Do We Go? Ik ben gewoon helemaal...
0: Zijn ze op een run, hè? Ze is echt op het doorgaan,
1: bro,
0: hè?
1: Als je met mij... ik word gewoon helemaal naar huis.
0: Oh, wat schattig.
1: Ja, ik ga gewoon helemaal stotteren als ik over praat. Maar bro, luister. Als je met haar voor mij een meet and greet kan regelen...
0: Ja, je wilt toch een ontbijtje met haar eten?
1: Nee, geen ontbijtje, maar gewoon meet and greet. Ben ik helemaal mannetje, man.
0: Ik ga erop bellen, ja.
1: Hey, we hadden het net over AI-slop. Lil Saint heeft een plaat gemaakt wat we vermoeden dat het AI is. We weten het nog niet zeker. De artiest is er zelf nog niet naar buiten over gekomen.
0: Nee.
1: Maar toen belde luisteraar DJ K9 in... K9. En die zegt van, joh, luister, ik vind AI eigenlijk ook wel een beetje kut, maar toch gebruik het. En ik heb laatst gewoon iets in Suno gegooid. Ja, ik vind, hij stuurt het door. Zullen we even luisteren? Ja, ik vind dat we er wel even luisteren. Ik moet luisteren. Even kijken.

0: Dit gaat komen.
1: Weet je, wij hebben nog een showtune nodig, toch?
0: Is dit AI trouwens?
1: Dit is AI. Ja, jij loopt AI.
0: Nee, ik wil het niet meer wachten.
1: Hé, maar eerlijk, dit beat is wel hard, toch?
0: Bro, ik wil gelijk dansen of zo.
1: Ben je artiest? We hebben nog een showtune nodig. Ben je artiest die wel met deze beat wat kan? Je krijgt nu de kans.
0: Hé, misschien hebben we dan een collab geregeld gewoon.
1: 085-029-2222. Bel in, wij regelen de studio. En dan moeten we even een showtune hebben op deze beat.
0: Gewoon spitten gewoon. Of
1: gewoon spitten. Je hebt nu de kans om te bellen. Je krijgt maar 1 minuut. Degene die belt, ja, die heeft gewoon een...
0: Laat ze nog heel even die beat horen.
1: Oké, is goed.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja,
1: Wil je een kans maken op gewoon even met ons in de studio en dan gewoon eventjes een showtune hier opknallen? 085-029-2222. Dan gaan wij zorgen dat we hier vocalen opnemen, dat we hier gewoon een showtje maken voor Daniel Ice.
0: We hebben gewoon een pokkel gemaakt, gewoon live op de radio gewoon.
1: Maar dan moeten we trouwens wel nog Kane vragen of we de rechten mogen hebben hier.
0: Ah, dat komt wel. Dat krijgt hij eindelijk. Nee, maar dat moet wel goed komen, denk ik.
1: Oh, hebben we een soort break? Oh, daar gaan we weer. Oh.
0: Yes,
1: ja,
0: yes,
1: nou goed,
0: yes.
1: Je hebt voor mij de kans. 085-029-2222. Wij regelen de studio. Moet je wel artiest zijn en moet je eventjes helpen met de pokkel maken voor
0: komt
1: de
0: helemaal
1: voor
0: goed,
1: show.
0: Bro. Komt helemaal goed.
1: Dat
0: ik
1: dacht
0: heb
1: ik
0: vertrouwen
1: al.
0: In. Ik denk dat er ook een rapper aan het luisteren is op dit moment.
1: Sowieso.
0: Of een zangeres. Of...
1: Ja, misschien zijn ze ook wel zenuwachtig, hè. Wel live op Galaxy, groot station. Ja,
0: het komt allemaal goed. Daniel en ik.
1: En ik krijg wel een appje van Kane binnen. Die zegt wel met mij als DJ. Nou, dat komt natuurlijk helemaal goed.
0: Ja.
1: Dat gaan we voor je regelen.
0: Precies.
1: Sowieso. Nou ja, die niet gaat

0: Shakira, Burna Boy, Die, Die.
1: Ja, zou jij geen beschuitje bij Shakira willen eten eigenlijk?
0: Nee, dat laat ik maar aan...
1: Aan wie?
0: Ja, aan jou over.
1: Jolee, jolee.
0: Nou moet ik zelf zeggen, zij is toch ook de ex van Piqué?
1: Ja, klopt.
0: Met wie is Shakira nu bezig dan?
1: Ik weet niet, ze heeft andere zorgen, man. Ze heeft waarschijnlijk schulden van 10 miljoen of zo ook, man.
0: Wat?
1: Ja, man. Vanwege... belasting dat ze probeert te onderduiken en zo heb ik gehoord.
0: Je gooit nu wel even een hele...
1: even de juice.
0: Maar is het ook waar ook?
1: Ja, moet je aan Shakira vragen of ik?
0: Ja, maar ja, ik kan ook niet zeggen dat jij heel veel schuld hebt, maar of ik nou weet dat het waar is. Maar
1: het stond op het nieuws, ja.
0: Stond op het nieuws?
1: Ja.
0: Nou, dan ben ik... dan zitten wij helemaal het verkeerde boekje te doen, joh. Als jij echt zegt dat dit echt waar is...
1: Ik ben flabberge gast.
0: Weet je dit zeker? Dan is het namelijk dit.
1: Oh nee. What's
0: happening? Ja, met Ice met the Juice. Namelijk over Shakira. Dat zij schulden zou hebben. Ik zit nu eventjes te verifiëren.
1: Ja, geloof me weer niet. Elke keer als ik wat zeg, moet hij het even dubbel checken of het al klopt of niet.
0: Ja, want anders zit je gewoon nepnieuws te verspreiden.
1: Oh, dan mag dat niet.
0: Bro, tuurlijk.
1: Het is AI. Wat,
0: jij bent het niet eens.
1: Je bent toch een AI-voorstander, of niet?
0: Oh, maar wacht eventjes. Inderdaad, joh. Je hebt gewoon gelijk.
1: Ja, ik zeg toch niet zo.
0: 60 miljoen voor Shakira na vrijspraak in een belastingfraudezaak. De Spaanse rechtshof heeft Shakira vrijgesproken voor belastingfraude over het jaar 2011. En als gevolg daarvan moet de Spaanse Belastingdienst haar een boete van 55 miljoen euro plus rente terugbetalen. Bij elkaar 60 miljoen euro. Dus ik heb Shakira er ass wel een beetje gesaved. Het is niet zo dat, dat zij geld aan jou moet betalen.
1: Nou, het is geen 10 miljoen, het is 60. Ik had er niet van.
0: Ja, maar zij krijgt 60, bro.
1: Als ze krijgt het, ze heeft gewonnen dus.
0: Ja.
1: Oh.
0: Je zit daar gewoon een soort van de blackmailer. En je gewoon even slecht te zitten.
1: Ja, maar zij heeft het geld wel, joh.
0: Zij heeft sowieso veel geld.
1: Die hit met Burna Boy die je net hebt gedraaid, die...
0: Die ging hard, hè?
1: Die ging ook super hard. WK heeft het echt grijs gedraaid, man.
0: Hey, Ice, jij gaat iets bijzonders doen, namelijk jouw plaat aankondigen.
1: Ja, ik ging je net smeken. Deze moet je echt draaien, want er is een nieuwe tune. Jij had het met Iron Star, dus je dacht, dit is mijn zomertune. Maar ik heb pas een zomertune, bro. En jij hebt het nog nooit gehoord, hè?
0: Oh.
1: Heb je het ooit gehoord? Het is slick. Van, ik weet niet eens van wie.
0: Oh!
1: Ik weet dat het slik heet, maar
0: ja,
1: het is echt
0: een zonde. Ik
1: weet
0: dat het wel zonde is, we hebben nog een minuutje zintijd.
1: Bro, doe het! Ga me niet gaslighten, bro.
0: Ik kan een klein stukje van het blaad laten horen.
1: Nee, ja, doe het gewoon. Eén minuut, bro. Kom
0: ja,
1: op.
0: Ja, één minuut. Ja, komt-ie. Maar vertel gewoon over die plaat al.
1: Ja, maar je moet het begin.
0: Baby, okay, begin.
1: Do you love me?
0: Oké, okay, komt-ie.
1: Let op die beat erop. 3, 2, 1. Woe!
0: Je bent een soort papegaai die op een stoel zit aan het heen bewegen.
1: Slee. Slee. Slee. Slee. Dit is hem, dit is hem.
2: Slee.

0: Het klinkt een beetje als...
1: van dit hoor je binnenkort in volgende week.
0: Het klinkt een beetje als hoor die andere artiest, Rimmer. Ken je Rimmer?
1: Klopt.
0: Ja, een beetje Rimmer vibes.
1: Ja, vind ik ook echt heel vet.
0: Ja.
1: Hé, fijn nieuwsradio. Dit was eventjes. Galaxy blijft aan. Galaxy gaat nooit uit. 24/7 Galaxy op de app radio en internet. Download de app in de App Store. En tune hem lekker in. En zet bij je vrienden en Matties ook lekker Galaxy op 1. Lekker bij je favoriet in de auto. Dat is top. En op je home speaker. Daar luister ik altijd Galaxy. Ik vond het tof.
0: Ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Hopelijk jullie ook.
1: Wij tunen uit. Galaxy blijft aan. Dit was Nieuws Radio. Tot de volgende keer.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaar gewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

yeah. Heerlijk, man. Eventjes die oude Dr. Dre producties terughalen in de vorm van de DOC met It's Funky Enough. Classic tune, classic tune. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ben DJ Lopro en ik heb deze uitzending veel meer dope muziek voor je. Maar nu op dit moment ook van de West Coast. En ik ben daar heel blij mee, toch, dat de legacy voortleeft van Nipsey Hussle. Want Nipsey Hussle en Bino Rido hebben samen een heel dope album uitgebracht genaamd Prolific. En ja, man, het kan niet anders zijn dan dat ik daarmee ga openen natuurlijk. Je gaat nu luisteren naar Mean It van Nipsey Hussle en Bino Rido. Featuring Ty Dolla $ign hier bij Break North op Galaxy Radio. De DJ Lopro met de nicest tunes, hè?

toch. Wat een tune. Maar daar kom ik zo meteen bij. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Nipsey Hussle. En Bino Rito met Mean It. Featuring Ty Dolla Sign. Wat je kunt vinden op het hele dope album Prolific. Is ook een woord wat met Nipsey Hussle heel veel heeft gebruikt natuurlijk. Dus ja man. Dit is sowieso Prolific. Het is een goed album. 100%. Daarna Quavo met Trans Walk It Down. Tussen haakjes staat er. Deze beat is geproduceerd door Pharrell. Is natuurlijk wel heel dope. Dus je kan het wel horen. En tegelijkertijd is het ook wel weer frissend en nieuw. Dus ja, maar dat vind ik dope. Daarna SOB en RBE met 10 Summers. Daarna Liv met Cannonball featuring Don Toliver. Daarna Too Short met That's My Bitch featuring Saweetie. En dat kun je vinden op Sir Too Short Volume 2. Drink and Smoke. Worth checking out. Dope album. En deze laatste banger, die is van Young Felix. Met Buff Buff featuring Om 2 en GP uit G. Dope energie, dope ook om die Strandang Tongo dingen te horen. Dus ja, men daarom graag met je delen. Nu ga je luisteren naar een hip-hop legend. Rakim, hij heeft A Different Kind uitgebracht. En daar ga je nu naar luisteren, hier bij Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro met de nicest tunes, aight?

0: altijd fantastisch, maar ik ben wel aanwezig, ja. En zwaar bezig, aan het ondernemen, of aan het trainen. Bitch, ik ben kaal, ik voel me echt geen haar beter. Maar heb je tijd om te haten, ben je raar bezig, ey. Agenda vol, vol, ey. Boeken aan het lezen en ik ga niet eens naar school. Agenda vol, vol. Ik doe alles XXL, geen small. Gebruik mijn instinct, ik heb werk, geen LinkedIn. Big things, sluit deals, win-win. Plus plus, de min in, geen zin in.
1: Wait a minute.
2: What?
0: Ka-ching, ching. Discipline, let op mezelf, calorieën en mijn vitamine. Moet investeren in jezelf, wil je iets

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty.
3: Here comes the brand new flavor in here.
2: En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: Drop the music, turn it up, let's ride.
2: We're back in this.
1: Back with more music.
2: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
2: DJ Lo Pro on Galaxy Radio. Hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Op Goeree Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaar gewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

Onze super talk in the building. Noriega, natuurlijk Nori, tegenwoordig ook wel bekend natuurlijk van Drink Champs. Maar hij kan ook gewoon goed rappen, man. Begonnen met het duo Capone en Noriega. En dit is de tune Super Talk. Je luistert natuurlijk naar Break North op Galaxy Radio. En ja, man. Het is gewoon tijd om weer lekkere bangers te gaan draaien. Moneybag, yo. Hij heeft de tune ICY uitgebracht. En dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.

andere dope genres. Dus ja, maar dat doet hij goed. Daarna Future met Konnichiwa. Daarna Bakusam met Say Less featuring Sor. Daarna Poo Shiesty met Booty Club featuring Sexy Red en Tay Keefe. Helaas veel te vroeg overleden, Tay Keefe. Maar de muziek laten we dus op deze manier voortleven. Hier bij Galaxy Radio. All Eyes on Shiest, dat is het album waar je het op kunt vinden. Daarna Cardi B met Aha. En de laatste, hele dope tune. Die is van Corrupt en DJ Battlecat met Sneak Attack featuring Charlie B. Real en Snoop Dogg. Wat je kunt vinden op het album Tale from the Hood, dat ook daadwerkelijk executive geproduceerd is door Snoop Dogg. Oftewel, die heeft een beetje de beslissende keuzes gemaakt voor, ja, maar welke tunes gaan we erop zetten? Welke artiesten betrekken we erbij? En het is dope geworden, man. En voor de mensen die het niet weten, Battlecat zit ook achter de soundtrack van alle GTA-games zo'n beetje. Vanaf wel een hele hoop. Dus ja, man, sowieso een knowledgeable hip-hop guy. En on that note, er is nog een tune met Busta Rhymes en J Dilla genaamd Spaz. En dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben hier loper met de nicest tunes, right?

ain't nothing but that G-shit. Ja man, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en die playlist is weer lit geweest. Te beginnen met Moneybag Yo met ICY. Goeie Memphis shit. Na Bia en DJ Snake met Rollin in de remix featuring Stunna Sandy en Bay Swag. Goed om DJ Snake shit te horen man. Een beetje die brug leggen tussen EDM.

0: Pump It Up. En dat is zeker wat hier gebeurt bij Break North op Galaxy Radio. Brietje Lopro en je hebt natuurlijk geluisterd naar Joe Budden met Pump It Up, geproduceerd door Just Blazed. In de tijd dat Joe Budden nog gewoon rapper was en nog geen podcast zat en al dat soort dingen. Maar weet je, ik vind die evolutie dope. Dus gasten, salute Joe Budden met zijn podcast. Ik ga nu nog luisteren naar iemand die ook eigenlijk in die era groot is geworden. Remy Ma met Wanna Go. Je kent hem natuurlijk van de Terror Squad Movement. En nu is het tijd om naar haar te gaan luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.
1: Run, run, run.

the nigga with money.

Ja, toch. Je luistert naar Brignorf op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. Het is wel echt tijd om je te gaan blessen met die playlist. Want er zitten hele dope tunes tussen natuurlijk. En ja, ik ben begonnen met Remy Ma met Wanna Go. Je kent dat van de Terror Squad natuurlijk. En grappig feitje is dat zij ooit gewoon de tweede verse bij Lean Back gewoon gekaapt heeft. Ze dacht van, ik wil even luisteren wat Joe aan het doen is. En opeens had ze zoiets van, wat hoor ik nu? En toen zei ze van, hé, die tweede verse van Joe, die moet eraf tegen de studio engineer. En zo geschieden was ineens Remy Ma's first drop. En Fat Joe had zoiets van, ah, weet je, het is wel heel dope eigenlijk. Dus let's do this. Daarna Def met Draaien. Featuring DJ Britney. Britney's Gat, ja, dat is het, man. Featuring DJ Britney's Gat. Dope tune trouwens, man. Dat sowieso. Daarna Jordan met King Kong. Daarna, bijzondere tune, dope tune. Masego met Hello, featuring Buju Banton. Kun je vinden op het album Fix Your Face van Masego. En dat ga je zeker ook doen, want het album is dik. Iemand van de Wu-Tang Clan. Of de Wu in elk geval. Capadonna. Glory to God, featuring Danique en Prodigal Son. Dat kun je vinden op het album A Work in Progress. Daarna Jux Diamond. En Solly O Beats met I Don't Know. Dat kun je vinden op het album Destruction Segment. En de laatste banger is van Cash Doll met NWM. En dat staat voor Nigga With Money. So you know. Nu ga je luisteren naar een hele dope tune van SG. Sometimes. Hier bij Brignorf op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga zeker nog dope tunes voor je droppen. Alright?

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, bezwaart inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Hey, yo. Yeah. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: This is DJ Low Pro and Break North on Galaxy Radio.

Pump It Up. En dat is zeker wat hier gebeurt bij Break North op Galaxy Radio. Brietje Lopro en je hebt natuurlijk geluisterd naar Joe Budden met Pump It Up, geproduceerd door Just Blazed. In de tijd dat Joe Budden nog gewoon rapper was en nog geen podcast zat en al dat soort dingen. Maar weet je, ik vind die evolutie dope. Dus ik had ze salute Joe Budden met zijn podcast. Ik ga nu nog even luisteren naar iemand die ook eigenlijk in die era groot is geworden. Remy Ma met Wanna Go. Je kent hem natuurlijk van de Terror Squad Movement. En nu is het tijd om naar haar te gaan luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.

gewoon de tweede verse bij Lean Back gewoon gekaapt heeft. Ze dus dacht van, ik wil even luisteren wat Joe aan het doen is. En opeens had ze zoiets van, wat hoor ik nu? En toen zei ze van, hé, die tweede verse van Joe, die moet eraf tegen de studio engineer. En zo geschiedde was ineens Remy Ma's first drop. En Fat Joe had zoiets van, ah, weet je, het is wel heel dope eigenlijk. Dus let's do this. Daarna Def met Draaien. Featuring DJ Britney. Britney's Gat. Ja, dat is het, man. Featuring DJ Britney's Gat. Dope tune trouwens, man. Dat sowieso. Daarna Jordan met King Kong. Daarna bijzondere tune. Dope tune. Masego met Hello. Featuring Buju Banton. Kun je vinden op het album Fix Your Face van Masego. En dat ga je zeker ook doen, want het album is dik. Iemand van de Wu-Tang Clan. Of de Wu in elk geval. Capadonna. Glory to God. Featuring Danique en Prodigal Son. Dat kun je vinden op het album A Work in Progress. Daarna Jux Diamond. En Solly O Beats met I Don't Know. Dat kun je vinden op het album Destruction Segment. En de laatste banger is van Cash Doll met NWM. En dat staat voor Nigga With Money. So you know. Nu ga je luisteren naar een hele dope tune van SG. Met Sometimes. Hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga zeker nog dope tunes voor je droppen. Alright?

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, het is wel echt tijd om je te gaan blessen met die playlist. Want er zitten hele dope tunes tussen natuurlijk. En ja, ik ben begonnen met Remy Ma met I Wanna Go. Je kent dat van de Terror Squad natuurlijk. En grappig feitje is dat zij ooit...

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanhoeve. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westhoeve effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guys-Pinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
1: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
4: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
0: She see the beauty in the silence, spinning gold while the city sleeps. Late night, real light. This is Rose's

in als een winkelwagen. Zij krijgt alles van me, zij hoeft niks te vragen. Zij is fully Dior, loopt met trainer naast haar. Vergis je niet hoor, op die trainer staat er. Nu ben ik multi, ik weet dit verbaas je. Deel de pakjes uit, maar was geen Sinterklaasje. Achtervolging, dan sprong ik in water. Ik heb winst te maken, verder niks te maken. Zwart geld, maar ik was het wel. Weinig

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.